0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. De A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel. 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Nederland heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 40 kilometer file in de regio en dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het vast op onder andere de A4, Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol tot aan knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A10, de Ring Zuid richting Utrecht, staat er voor knooppunt Amstel 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam...

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren.

0: luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een vrouw uit Bergen is maandag 18 mei jongstleden slachtoffer geworden van een oplichtingspraktijk waarbij een man zich voordeed als politieagent. De verdachte wist haar slachtoffer ervan te overtuigen haar kostbare bezittingen en bankpassen af te geven en nam vervolgens geld op met haar passen. De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte. Het incident vond plaats om 5:30. Een man verscheen aan de deur van de vrouw en deed zich voor als politiemedewerker. Hij nam onder meer sieraden, een telefoon en meerdere bankpassen mee. De politie doet onderzoek naar de zaak en heeft beelden van de verdachte. Omdat de man mogelijk minderjarig is, krijgt hij eerst de gelegenheid zich vrijwillig aan te melden.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Pentap en nabestaanden waren aanwezig. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot 1 parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heiligen Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Stadsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

eerste stagiaires van de opleiding tot zwemonderwijzer zijn gestart in zwembad De Beek in Bergen. Als erkend leerbedrijf begeleidt De Beek nieuwe zwemonderwijzers in de praktijk. Van meekijken en assisteren tot het uiteindelijk zelfstandig voor de groep staan. Tijdens hun stage leren zij stap voor stap alle kanten van het vak kennen.

0: Mobiel Brooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
5: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
4: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
6: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Nu zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben.

0: De komende periode voeren de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maaiwerkzaamheden uit aan oevers, sloten en vijvers. Dit onderhoud is belangrijk voor een goede waterafvoer en waterkwaliteit. Zo voorkomen we dat wateroverlast als het veel regent en watertekort bij droogte.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 neergeschoten boven de duinen op de terugweg van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om. Er werden kransen gelegd, onder andere burgemeester Ben Tap en nabestaanden waren aanwezig. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen bij een dansfeest in de duinen van Schorel. Honderden bezoekers uit Nederland en omliggende landen kwamen af op het feest met versterkte muziek. Tientallen agenten waren aanwezig. De beëindiging verliep rustig. Om 6 uur vertrokken de laatste bezoekers.
5: Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Langedijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. 1 man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80 Nieuwsboulevard.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Radio 80, uitgaansagenda.
3: In en aan de Kerkbrink in Groet exposeert werk van twee lokale fijnschilders, Joyce Pedroli en Rina Pankras. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 6 januari.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een bijzondere mijlpaal, want donderdagmiddag 1 oktober... viert het kleurrijke vrouwengilde Schorrel het 75-jarig jubileum. De feestelijke middag voor de leden start met de inloop vanaf 1:30 voor de blinkert.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: @velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
4: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
3: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, daar wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 5 kilometer file tussen Hilversum Noord en Naar de Vesting. 10 minuten vertraging op de A44 Den Haag Amsterdam tussen Leiden en Afrit Noordwijkerhout. 9 kilometer file. Bijna 10 minuten op de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Dinsdagavond zou een gewone trainingsavond worden voor de duintreffers, maar die kreeg een feestelijk tintje. Schorrelaar Maxel Kistern kwam met namens de coöperatiefonds van Rabobank een cheque uitreiken van 3000 euro, bedoeld om een aantal nieuwe talen.

0: Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 oktober 2026 presenteert Merlin een nieuwe kunstexpositie met werk van kunstenaars Mart Krijger en Jeroen Wierdo van de Wier. Mart Krijger komt uit de kunstenaarsfamilie en richtte 12 jaar geleden zijn eigen studio op. Zijn kunst kenmerkt zich door een bijzondere materialen, ambachtelijke technieken en internationale invloeden. Hij werkt onder andere met hout, leer, marmer, zijde en kristallen en maakt uiteenlopende kunstwerken van bewerkte schedelkunst tot verfijnde kunstpanelen. Jeroen Wierdo van de Wier is XL-illustrator, grafisch ontwerper en kunstenaar. Zijn kleurrijke en gedetailleerde stijl is geïnspireerd door street art, graffiti en natuur. Zijn werk is te zien in uiteenlopende projecten, waaronder indrukwekkende muurkunst en ontwerpen voor bijzondere samenwerkingen. Voor deze expositie presenteren de kunstenaars een selectie van werken uit hun samenwerking, waarin hun stijlen verschillen met elkaar en samenkomen in verrassende kunstwerken. Bezoekers zijn welkom om de expositie te bewonderen en onder het genot van een drankje en een hapje bij Merlin. Restaurant Merlin is te vinden aan de Duinweg 15 in Schorrel.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zondag 4 oktober is voor de 45ste keer het hardloop-evenement Rondje Bergen. Het parcours van dit evenement is uitgezet in en rondom Bergen. Deelnemers lopen verschillende afstanden. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden. Tijdens het evenement zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer om te leiden. Er staan hekken en borden met de aangepaste route.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
4: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
3: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Muidenberg 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 9 kilometer file, kwartier vertraging. En 242 Middenmeer Alkmaar bij Ring Alkmaar 4 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass.
1: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Sinds een half jaar kunnen filmliefhebbers in Egmond aan de Hoef terecht bij Cine Egmond. Vanaf 14 oktober begint het nieuwe filmseizoen in Hoeve Overslot. Waar ruimte is voor ongeveer 35 bezoekers. Initiatiefnemer Herman Reedijk kijkt tevreden terug op de eerste maanden. Het is bijna altijd vol en er is een leuke sfeer.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Evendijk, ooit aangelegd als belangrijke dijk tussen Schorrel en Sanegeest, is door de eeuwen heen geleidelijk uit het zicht verdwenen. Letterlijk en figuurlijk. De naam bestaat nog als tweede en dus minder belangrijke deel van de naam Klaassen en Evendijk. Maar dat de dijk oorspronkelijk begon bij de driesprong met de Groene Dijk, waarbij de Klaassendijk nog niet bestond, is verder volslagen onduidelijk.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een bouwkundige inspectie van een pand op leeftijd. Wat is dat eigenlijk? Waar kijkt een bouwkundige inspecteur naar en wat ziet hij? Hoe weet de inspecteur welk onderhoud noodzakelijk is en wat nog even kan wachten? Tijdens de eerste editie van de Week van het Onderhoud biedt Monumentenwacht Noord-Holland geïnteresseerden de mogelijkheid om dit zelf van dichtbij mee te maken. Maandag 12 oktober worden er in de Wormer en de Rijp speciale meeloopinspecties georganiseerd.
2: Hits aan de lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende, lopende,

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. In Alkmaar is met nog 4 andere mannen opgepakt vanwege een steekpartij in Eindhoven. 3 jongeren in een auto werden van de weg gereden door meerdere auto's en daarna aangevallen. 2 van hen, een 18-jarige en een 14-jarige, raakten gewond. De derde inzittende van 14 werd bedreigd met een vuurwapen. Ook werd de auto vernield. De Alkmaarder en zijn medeverdachten werden later in een auto aangehouden op de A16. De politie zoekt nog meer verdachten. Een fietser is zondagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de westelijke randweg in Broek op Langedijk. Het ongeluk gebeurde op de rotonde bij de Papenhoorn tegenover de chipsfabriek. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het ziekenhuis. Er was geen drank of drugs in het spel. Op deze rotonde in de westelijke randweg gaat het wel vaker mis. Een fietstunnel moet aanrijdingen gaan voorkomen. In Uitgeest is een auto uitgebrand. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De auto stond geparkeerd op de hoek van de parkeerplaats aan het begin van de Broekpolderweg en moet als verloren worden beschouwd. De brand werd even naar 00:30 opgemerkt. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt ook brandstichting niet uitgesloten. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Langedijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begaande grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman zag de brand en begon nog voor de komst van de brandweer met een tuinslang te blussen. Een man moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Hoe de brand is ontstaan is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Fitness SAS bestaat donderdag 1 oktober precies 1 jaar. Een mooie mijlpaal die als personal trainer Saskia de Vries graag samen met haar sporters viert. Daarom staat van maandag 28 september tot en met zaterdag 3 oktober een feestweek op het programma.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mantelzorgers kunnen op woensdag 7 oktober terecht in de Zanderij voor een ontspannen ontmoeting met koffie, thee, iets lekkers en ruimte om ervaring te delen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 oktober van 10:30 tot 12 uur in de Zanderij 7 in Schorrel. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is gewenst, zodat de organisatie weet hoeveel mensen er komen. Het kan via contact@welzijnbergen.nl.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Regio Nieuws. Sport. Sport. De agenda. Agenda. Het weer. En meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij het Alkmaarse sportcomplex Hoornse Vaart is zondag de allerlaatste dag van het buitenbad gevierd. Traditioneel wordt het seizoen afgesloten met een hondenplons, maar deze keer was er ook een laatste glij van de glijbaan en iedereen kon oude foto's en herinneringen inzenden. In januari start de bouw van de nieuwe Hoornse Vaart, deels op de plek van het buitenbad. Tijdens de nieuwbouw blijft de rest van het sportcomplex wel gewoon open. Een gezin dat aan de Pieter de Hoogstraat in Herugewaard woont, werd in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door brand. In de keuken woedde een brand en de woning kwam vol met rook te staan. De brandweer werd ingeschakeld en die wist de brand bij aankomst snel te blussen. Een huisdier werd naar buiten gebracht en in transportkooi gezet. Achteraf is het huis uitgebreid geventileerd en heeft Stichting Salvage de schadeafhandeling verzorgd. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag de 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 boven de duinen neergeschoten toen de bemanning op de terugweg was van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking werden kransen gelegd en waren onder andere burgemeester Ben Tapp, een Brits parlementslid en nabestaande aanwezig. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren en gaan samen verder als één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap krijgt de naam Parochie van Laurentius en Nicolaas. De parochies waren al langer met elkaar verbonden en willen nu samen verder. De nieuwe parochie blijft vanuit Alkmaar kerkdiensten en andere activiteiten organiseren. De fusie wordt zondag 4 oktober gevierd in de Oud-Katholieke Kerk in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gehandicaptenplatform Egmond organiseert op 11 oktober... een ervaringsparcours in de sporthal De Watertoren. Bezoekers beleven zelf hoe het is om met een beperking door het dagelijks leven te gaan. Het ervaringsparcours vindt plaats op zondag 11 oktober 2026... van 1:30 tot 4:00 middags in sporthal De Watertoren... aan de Watertoren 36 in Egmond aan Zee.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio.

0: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij het Alkmaarse sportcomplex Hoornse Vaart is zondag de allerlaatste dag van het buitenbad gevierd. Traditioneel wordt het seizoen afgesloten met een hondenplons, maar deze keer was er ook een laatste glij van de glijbaan en iedereen kon oude foto's en herinneringen inzenden. In januari start de bouw van de nieuwe Hoornse Vaart, deels op de plek van het buitenbad. Tijdens de nieuwbouw blijft de rest van het sportcomplex wel gewoon open. Een gezin dat aan de Pieter de Hoogstraat in Herugewaard woont, werd in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door brand. In de keuken woedde een brand en de woning kwam vol met rook te staan. De brandweer werd ingeschakeld en die wist de brand bij aankomst snel te blussen. Een huisdier werd naar buiten gebracht en in een transportkooi gezet. Achteraf is het huis uitgebreid geventileerd en heeft Stichting Salvage de schadeafhandeling verzorgd. De politie heeft ingegrepen bij een dansfeest in de duinen. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. In het duingebied van school waren honderden bezoekers afgekomen op een dancefeest met versterkte muziek. De bezoekers kwamen uit Nederland, maar ook uit omringende landen. De politie was met tientallen agenten paraat, maar de beëindiging van het feest verliep rustig. Om 6 uur verlieten de laatste bezoekers het feest. Een vrouw was zaterdagmiddag gewond geraakt bij een fietsongeluk op de Wochtumse Buurt in Alkmaar. Ze kwam ten val en belandde tussen twee palen. Daarbij kwam de voorrem van haar fiets vast te zitten in haar been. De brandweer moest de rem lossnijden om haar te bevrijden. De vrouw is daarna met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was tijdens de hulpverlening tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien, wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch staat bij afrit Utrecht Centrum 2 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Alkmaar is met nog 4 andere mannen opgepakt vanwege een steekpartij in Eindhoven. 3 jongeren in een auto werden van de weg gereden door meerdere auto's en daarna aangevallen. 2 van hen, een 18-jarige en een 14-jarige, raakten gewond. De derde inzittende van 14 werd bedreigd met een vuurwapen. Ook werd de auto vernield. De Alkmaarder en zijn medeverdachten werden later in een auto aangehouden op de A16. De politie zoekt nog meer verdachten. Een fietser is zondagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de westelijke randweg in Broek op Lange Dijk. Het ongeluk gebeurde op de rotonde bij de Papenhoorn tegenover de chipsfabriek. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het ziekenhuis. Er was geen drank of drugs in het spel. Op deze rotonde in de westelijke randweg gaat het wel vaker mis. Een fietstunnel moet aanrijdingen gaan voorkomen. In Uitgeest is een auto uitgebrand. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De auto stond geparkeerd op de hoek van de parkeerplaats aan het begin van de Broekpolderweg en moet als verloren worden beschouwd. De brand werd even naar 00:30 opgemerkt. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt ook brandstichting niet uitgesloten. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Lange Dijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman zag de brand en begon nog voor de komst van de brandweer met een tuinslang te blussen. Een man moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Hoe de brand is ontstaan is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag op...

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: toprooster@music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Amsterdam-Utrecht. 5 minuten vertraging bij de Leidse Rijntunnel. Door bergingswerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. Op de A7 de Afsluitdijk richting Noord-Holland. 2 kilometer file bij Den Oever. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
3: Coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij het Alkmaarse sportcomplex Hoornse Vaart is zondag de allerlaatste dag van het buitenbad gevierd. Traditioneel wordt het seizoen afgesloten met een hondenplons, maar deze keer was er ook een laatste glij van de glijbaan en iedereen kon oude foto's en herinneringen inzenden. In januari start de bouw van de nieuwe Hoornse Vaart, deels op de plek van het buitenbad. Tijdens de nieuwbouw blijft de rest van het sportcomplex wel gewoon open. Een gezin dat aan de Pieter de Hoogstraat in Herugewaard woont, werd in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door brand. In de keuken woedde een brand en de woning kwam vol met rook te staan. De brandweer werd ingeschakeld en die wist de brand bij aankomst snel te blussen. Een huisdier werd naar buiten gebracht en in een transportkooi gezet. Achteraf is het huis uitgebreid geventileerd en heeft Stichting Salvage de schadeafhandeling verzorgd. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag de 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 boven de duinen neergeschoten toen de bemanning op de terugweg was van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking werden kransen gelegd en waar onder andere burgemeester Ben Tapp, een Brits parlementslid en nabestaanden aanwezig. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren en gaan samen verder als één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap krijgt de naam Parochie van Laurentius en Nicolaas. De parochies waren al langer met elkaar verbonden en willen nu samen verder. De nieuwe parochie blijft vanuit Alkmaar kerkdiensten en andere activiteiten organiseren. De fusie wordt zondag 4 oktober gevierd in de Oud-Katholieke Kerk in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? Info @pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgt op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een vrouw uit Bergen is maandag 18 mei jongstleden slachtoffer geworden van een oplichtingspraktijk waarbij een man zich voordeed als politieagent. De verdachte wist haar slachtoffer ervan te overtuigen haar kostbare bezittingen en bankpassen af te geven en nam vervolgens geld op met haar passen. De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte. Het incident vond plaats om 5:30. Een man verscheen aan de deur van de vrouw en deed zich voor als politiemedewerker. Hij nam onder meer sieraden, een telefoon en meerdere bankpassen mee. De politie doet onderzoek naar de zaak en heeft beelden van de verdachte. Omdat de man mogelijk minderjarig is, krijgt hij eerst de gelegenheid zich vrijwillig aan te melden.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Wakey, wakey.
6: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
7: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
8: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
9: Oeh, oeh, oeh, oeh.
10: Kees, ben je daar?
11: Ja? Ja.
6: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
12: Hallo.
6: Redactie@rtv80.nl.
8: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
6: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
13: En doen we het stil op de radio. Apart.
8: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn, 10 minuten vertraging bij Den Oever. En 10 minuten extra op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. 3 kilometer file bij Broek in Waterland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Er is een flexflitser geplaatst in Langedijk. Het gaat om een mobiele flitspaal langs de provinciale weg N504... tussen Noord-Scharwoude en Oud-Karspel. Volgens de provincie wordt er op die weg regelmatig te hard gereden. Dat levert vooral voor fietsers en voetgangers bij de Voorburggracht gevaar op. De flexflitser is vorige week neergezet en blijft 2 maanden op deze locatie staan. In Alkmaar is met nog 4 andere mannen opgepakt vanwege een steekpartij in Eindhoven. 3 jongeren in een auto werden van de weg gereden door meerdere auto's en daarna aangevallen. 2 van hen, een 18-jarige en een 14-jarige, raakten gewond. De 3e inzittende van 14 werd bedreigd met een vuurwapen. Ook werd de auto vernield. De Alkmaarder en zijn medeverdachten werden later in een auto aangehouden op de A16. De politie zoekt nog meer verdachten. Een gezin dat aan de Pieter de Hoogstraat in Herugewaard woont, werd in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door brand. In de keuken woedde een brand en de woning kwam vol met rook te staan. De brandweer werd ingeschakeld en die wist de brand bij aankomst snel te blussen. Een huisdier werd naar buiten gebracht en in een transportkooi gezet. Achteraf is het huis uitgebreid geventileerd en heeft Stichting Salvage de schadeafhandeling verzorgd. Bij het strand van Castricum zijn zaterdag de 7 bemanningsleden van een Britse bommenwerper herdacht. Het vliegtuig werd in mei 1943 boven de duinen neergeschoten toen de bemanning op de terugweg was van een missie in Duitsland. Alle 7 mannen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking werden kransen gelegd en waren onder andere burgemeester Ben Tapp, een Brits parlementslid en nabestaanden aanwezig. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De komende periode voeren de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maaiwerkzaamheden uit aan oevers, sloten en vijvers. Dit onderhoud is belangrijk voor een goede waterafvoer en waterkwaliteit. Zo voorkomen we dat wateroverlast als het veel regent en watertekort bij droogte.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag vielen bij Roelof Arendsveen 9 kilometer vanaf knooppunt De Hoek, maar er rijdt wel door, want de vertraging is maar 10 minuten. En 10 minuten oponthoud op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland Noord 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zes minuten over vier op de maandagmiddag. Een goede middag, ja. Afgestemd op de 105.9 FM. De kabel en het wereldwijde web. Luister hier naar de Good Afternoon Show hier op Radio 80. Op deze druilige maandagmiddag, de 28e september van het jaar 2026. Ja, door met Feel Good Muziek. Zeven minuten over vier. Op de maandagmiddag, ja. Gabriella van Cat's Eye.

with me. Op de maandagmiddag. Ondertussen 17 minuten over 4, ja. Dan draaien wij de Purple Disco Hitmachine.

0: dat het niet ontkennen, maar ook in Dresden, Duitsland wordt leuke muziek gemaakt. Ja. Purple Disco Hit Machine and the Beat of Your Heart. Op de 105.9 live vanuit de studio Zuiderduin hier in Egmond aan Zee. Aan de voet van de Van Spijk, ja. Zo is het maar net.
1: Good afternoon met Thorwald.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11.
1: Live in concert.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het nog wel mee met de drukte op de weg. Alhoewel, er staat wel 40 kilometer file. Dan heb je 10 minuten vertraging bij Hoogmade als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. De A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend 10 minuten oponthoud. En 231 Amstelveen Alphen aan de Rijn bij Kudelstaart 10 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek en Waterland Noord is de file 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Er is een flexflitser geplaatst in Langedijk. Het gaat om een mobiele flitspaal langs de provinciale weg N504... tussen Noord-Scharwoude en Oud-Karspel. Volgens de provincie wordt er op die weg regelmatig te hard gereden. Dat levert vooral voor fietsers en voetgangers bij de Voorburggracht gevaar op. De flexflitser is vorige week neergezet en blijft 2 maanden op deze locatie staan. In meerdere gemeenten spreken raadsleden hun zorg uit over de kwaliteit van het drinkwater. Vorige week presenteerde Greenpeace een onderzoek waaruit bleek dat drinkwater te veel PFAS bevat. In Alkmaar, Bergen, Castricum en Dijk en Waard willen raadsleden weten wat de lokale overheid doet om de drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Daarvoor is overleg nodig met PWN en de hogere overheden. Een fietser is zondagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de westelijke randweg in Broek op Langedijk. Het ongeluk gebeurde op de rotonde bij de Papenhoorn tegenover de chipsfabriek. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het ziekenhuis. Er was geen drank of drugs in het spel. Op deze rotonde in de westelijke randweg gaat het wel vaker mis. Een fietstunnel moet aanrijdingen gaan voorkomen. In Uitgeest is een auto uitgebrand. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De auto stond geparkeerd op de hoek van de parkeerplaats aan het begin van de Broekpolderweg en moet als verloren worden beschouwd. De brand werd even naar 00:30 opgemerkt. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt ook brandstichting niet uitgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een 30 minuten is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

Vijf minuten ongeveer, half vijf. And people and moving on up. Tot 6 uur is in de Good Afternoon Show. Met ondergetekende Torp van de Winter op de 105.9 FM. Live vanuit studio Zuiderduin. Blijven nu, ja. Angie Stone. I wish I didn't miss you.

0: Afternoon met Thorwald.
1: En dan gaan we ook zomaar door in één. In één ruk, ja. Shalamar uit een ver verleden vandaan. And I Can Make You Feel Good. Op Radio 80, 105 tegen FM.

alweer bijna 5 uur. Ja. Breakfast Club en Ride on Track op Radio 80. In de Good Afternoon Show op de maandagmiddag, de 28e september van het jaar 2026, gebonden in 5.9 FM. Ja, we gaan wat geks doen. Ik heb er een gevonden uit een heel ver verleden vandaan. Ik heb het over

0: Somebody Needs Somebody. We hebben er nog één te gaan. Tot het nieuws en de commerciële gedachten van 5 uur. We doen met Ray Goodman en Brown. En de Special Lady. Ja. Ik spreek je aan de andere kant van 5.
1: You must be special lady.
2: You'll be singing first and I'll sing.
3: No, Harry, I'm singing second, man.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
4: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some hardware. Come on.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Een Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooralsnog valt het reuze mee met de avondspits in onze regio. Ja, je hebt 10 minuten vertraging als je over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn rijdt. Komt er 8 kilometer file bij Purmerend. En op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn rijdt het niet helemaal lekker door. Bij Broek in Waterland Noord 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

Straks om 6 uur een aflevering van Kunst Compleet. En morgen op deze plaats collega Bas Verhulst.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file in onze regio. Het is een tikkie drukker geworden en op een paar plaatsen heb je nog wel wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. Want er gebeurde een ongeluk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer file, half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Een half uur vertraging heb je daardoor ook op de AN208 vanuit Sassenheim naar Velsen. Want voor de aansluiting met de A22 staat 2 kilometer file. En op de N247 rijdt het de hele middag al langzaam vanuit Amsterdam naar Hoorn. Ook nu nog bij Broek in Waterland Noord 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bistro Het Lichtpunt aan de Middenweg in Ierugewaard is na 8 maanden alweer gesloten. Zaterdag was de laatste dag voor de eigenaren Nick Visser en Wouter Edel. Naar eigen zeggen begonnen ze op 15 januari met veel enthousiasme en energie, maar realiseerden zich toch niet hoeveel erbij komt kijken om een bistro goed te laten draaien. Ze bedanken al hun gasten voor hun komst. In Alkmaar is met nog 4 andere mannen opgepakt vanwege een steekpartij in Eindhoven. 3 jongeren in een auto werden van de weg gereden door meerdere auto's en daarna aangevallen. 2 van hen, een 18-jarige en een 14-jarige, raakten gewond. De 3e inzittende van 14 werd bedreigd met een vuurwapen. Ook werd de auto vernield. De Alkmaarder en zijn medeverdachten werden later in een auto aangehouden op de A16. De politie zoekt nog meer verdachten. Bij het Alkmaarse sportcomplex Hoornse Vaart is zondag de allerlaatste dag van het buitenbad gevierd. Traditioneel wordt het seizoen afgesloten met een hondenplons, maar deze keer was er ook een laatste glij van de glijbaan en iedereen kon oude foto's en herinneringen inzenden. In januari start de bouw van de nieuwe Hoornse Vaart, deels op de plek van het buitenbad. Tijdens de nieuwbouw blijft de rest van het sportcomplex wel gewoon open. De politie heeft ingegrepen bij een dansfeest in de duinen. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. In het duingebied van school waren honderden bezoekers afgekomen op een dancefeest met versterkte muziek. De bezoekers kwamen uit Nederland, maar ook uit omringende landen. De politie was met tientallen agenten paraat, maar de beëindiging van het feest verliep rustig. Om 6 uur verlieten de laatste bezoekers het feest. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen, is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 77 kilometer file staat er op de Noord-Hollandse wegen. Voor knooppunt Muidenberg op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort is bij Hilversum Noord de rechterrijstrook dicht. Want er staat een kapotte vrachtauto op. Zo doen het 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Kwartiertje vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt de Rotterpolderplein. Op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. Bij Beverwijk Oost een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. 3 kilometer file, half uur vertraging daardoor. Aansluitend op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen, daardoor 3 kilometer file voor de aansluiting met de A22. Een uur vertraging op de N208. En het rijdt langzaam op de N247 de hele middag al. Ook nu nog vanuit Amsterdam naar Hoorn moet je rekening houden met 3 kilometer file bij Broek in Waterland Noord met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de Good Afternoon Show. Elke werkdag tussen 4 en 6 op Radio 80.

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Ja, we gaan het derde uur in van Kunst Compleet. Goedemiddag overigens bij de jubileum-uitzending van Kunst Compleet. 20 jaar. En we gaan het laatste uur in. En ik heb aan tafel zitten Sonja Doevendans, Frits Klaver en Annemiek van Kollenburg. En daar praat ik natuurlijk zo meteen mee. Maar we gaan natuurlijk ook naar muziek. En dat mocht ik uitkiezen deze keer. We gaan luisteren naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Ja, dat was dat waren Sam Fender en Olivia D met Rainy In en daarvoor Chaka Khan. Maar ja, goed, we zijn live, kan gebeuren. Ik zit met Frits Klaver, Annemiek van Kollenburg en Sonja Doeverdans. Goedemiddag, alle drie.
1: Hallo.
0: Hallo. Ik zit het laatste uur. Jullie zijn nog fris. Nou ja, niet vanwege de warmte natuurlijk, hè. Hoe gaat het?
2: Prima.
0: Lekker
3: cool.
0: Lekker.
3: Hier, beter dan buiten.
0: Beter dan buiten, ja, dat wel, ja. Hey, ik begin even met jou, Sonja. Hoe lang is het geleden dat je in een programma bent geweest, weet je het nog?
4: Nee, tijd gaat zo hard. Een paar jaar geleden volgens mij.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
4: 2 jaar?
0: Ja, denk het wel.
4: Ja, zoiets. Ja. Gok ik.
0: Ja. En hoe is het met het werk? Hoe gaat het?
4: Ja, goed. Ik heb nu 4 exposities lopen, dus dat gaat wel goed.
0: Dat gaat prima dan.
4: Ja. In Alkmaar in het ziekenhuis hang mijn werk en in Haarlem. En bij het KCB. En van het weekend in Petten.
0: Ja, precies. En het Maaiveld komt eraan. Ja, hè? Ja, dat is van het KCB.
4: Ja.
0: Hoe kun je daar iets over zeggen? Iets over vertellen?
4: Ja, dat is een hele leuke expositie georganiseerd door Rob Komen. Die heeft kunstenaars gekoppeld aan dichters. Dus een superleuke expo. Jij doet er volgens mij ook aan mee.
0: Klopt.
4: Ja. En ik help het organiseren. Dus het is een heel grote klus, maar ontzettend leuk.
0: Ja.
4: Want het is altijd erg leuk om mensen te laten samenwerken uit verschillende disciplines. Dus sommige mensen hebben bij een gedicht een schilderij gemaakt. Sommigen hebben een gedicht gezocht dat bij hun werk past. Maar ja, het is altijd in samenspraak met de twee kunstenaars zelf natuurlijk. De kunstenaar en de dichter.
0: Ja, en wat heb jij? Wat laat jij zien? En welke dichter?
4: Nou, ik doe... Dit keer niet mee.
0: Je zit in de organisatie.
4: Ik zit in de organisatie. Ik doe nu mee met Zonder Titel. Maar,
0: ja. Ja. Nee. En Zonder Titel, daar hadden we het trouwens net ook over in het vorige uur. Ja, dat kwam even voorbij.
4: Yvonne Alting.
0: Ja.
4: Ja. Leuk.
0: En tot wanneer loopt deze expositie nog?
4: 28 juni, dus die kan je nog in Bergen zien.
0: Ja, het Kranenburg.
4: Ja.
0: Ja. En jij, Annemiek, waar ben jij mee bezig?
2: Ik ben nu bezig met vakantie.
0: Kijk, dat moet ook.
2: Nee, we zijn gewoon even een maandje weg geweest. Maar hoe heet het? En daarna duik ik mijn atelier weer in. En dan gaat het weer. Ja, heerlijk tussen de bomen en de bladeren. En, heerlijk.
0: Ja. Ja. En jij, Frits, ben je met iets bezig?
3: Nou, vooral het behoud van mijn atelier.
0: Ja.
3: Dat is al een lang verhaal al.
0: Ja.
3: En dat is nu, dat loopt nog steeds.
0: Dat loopt nog steeds.
3: Het gaat heel langzaam naar een waarschijnlijk een rechtelijke uitspraak zal het worden.
0: Ja,
3: dus ik ben eigenlijk, probeer zoveel mogelijk nog, zolang ik het nog heb, om daar gebruik van
0: te maken.
3: Te maken. Dus ik ben veel aan het schilderen. En
0: ja, het ateliercomplex waar jij in zit is van de gemeente, we noemen even niet. Maar is van de gemeente en de gemeente heeft gezegd, jullie moeten eruit. Dat is eigenlijk het verhaal.
3: Het is een beetje een landelijk fenomeen dit. Het speelt dan bij ons. En het is een ateliercomplex met 10 ateliers. Waar de gemeente zeg maar een lage huur op heeft gezet ooit. Het probleem is alleen dat heel veel gemeentes geldtekort hebben. En dat gebeurt dus overal in Amsterdam en door het hele land al jarenlang. Dat ze... een wet gaan toepassen waardoor ze eigenlijk contracten kunnen openbreken die eigenlijk gewoon voor het leven zijn.
0: Ja.
3: En de huren gewoon absurd kunnen verhogen. Waardoor kunstenaars
0: waar je niet meer kan betalen.
3: Nee, maar die ateliers verdwijnen gewoon. Ja. Dus het gebeurt in het hele land. En er is al door organisaties voor gewaarschuwd.
0: Ja.
3: En ja, dat gebeurt dus bij ons nu ook. Zijn ze er ook mee bezig. Dus we proberen dat aan te vechten. Want het is, een atelier verdwijnt, dan komt het ook niet meer terug.
0: Nee, dat komt eigenlijk nooit terug. Hè?
3: Nee. Ja.
0: Maar dat is eigenlijk... we hebben natuurlijk in die 20 jaar dat ik dit programma presenteer... komt dit vaker natuurlijk wel voor. Hè?
3: Ja.
0: Hoe belangrijk is het om een atelier te hebben als kunstenaar? Sonja,
4: Heel
0: belangrijk is dat?
4: Ja, dat is heel erg belangrijk. Je moet echt een eigen werkplek hebben waar je tot rust kan komen en je eigen werk kan maken. Je kan dat niet gewoon ergens even tussendoor doen. Kunstenaar zijn is echt gewoon een beroep.
0: Ja, zeker.
4: En waar je gewoon 7 dagen per week mee bezig bent eigenlijk. En als je geen werkplek hebt, dan kom je niet ver. Ik heb het ook een tijdje gehad dat ik maar 1 dag in de week een werkplek had. Maar dan kom je gewoon niet echt ver. Dan zie je ook aan mijn werk in die periode dat stagneert.
0: Ja.
4: Want je kan niet...
3: Het is geen continuïteit, zeg maar. In je werk.
4: Precies. Continuïteit is weg. Ja, dat is niet te doen. Dus echt... Ja. Heel belangrijk om voor kunstenaars werkplekken te houden. En zelfs bij te creëren, zou ik zeggen. Want het levert altijd heel veel reuring op. En het levert voor de middenstand bijvoorbeeld allemaal extra klanten op. En dat, Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja, mensen vaak gemeentes beseffen dat niet, hè?
4: Nee, die zien dat niet. Die zien het tekort door de bocht. Nemen ze van, ja, we hebben woonplekken voor andere mensen nodig. Maar ze vergeten dat er een heleboel reuring en leven ontstaat waar kunstenaars zijn. Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Ja,
3: maar
0: zeker.
3: Maar het is natuurlijk ook een landelijk fenomeen. Je ziet het natuurlijk niet
0: absoluut
3: alleen. Ja. Je ziet het ook bij de televisie. Weet je, de bezuinigingen en de cultuurprogramma's zijn de eerste die verdwijnen.
0: Ja, absoluut.
3: We zitten natuurlijk ook in een politiek klimaat nu. Dat niet echt gunstig is voor het culturele veld, zeg maar.
4: Dus nee. Het moet straks allemaal weer opgebouwd worden.
0: Ja,
4: dan.
0: Ja, zeker. En als het
3: al is, het er weer als het afgebroken is.
0: Precies, als het er al is dan, hè, of als het er alweer kan komen dan. Ja,
3: en zeker voor jonge kunstenaars. Ja. Ik heb een prachtig atelier en daar zit ik al heel lang in. Maar voor jonge kunstenaars is het echt heel moeilijk om daar tussen te komen.
0: Ja. En jij, Annemiek, want je hebt een atelier aan huis, hè?
2: Ja, uiteindelijk. Maar weet het, ik zat, het eerste atelier was langs de Zaan in een fabriek. En er zaten met heel veel mensen. Maar op een gegeven moment was dat ook weg. Maar wij gingen toen verhuizen naar Purmerend. En wat kwam er op mijn pad? Dat was een school in de Saturnusstraat. Met allemaal hele grote schoollokalen. Ook heel hoog. En er kwam er net eentje vrij, dus ik had gewoon mazzel.
0: Ja.
2: En heb ik heel lang gezeten, heb ik het fantastisch naar mijn zin gehad. Ook in die fabriek heb ik het naar mijn zin gehad. Want het punt is, je zit met allemaal kunstenaars samen. En je organiseert ook samen dingen. Ja. Want in Wormerveer, zou ik maar zeggen, langs de Zaan, zaten ook ontwerpbureautjes en zo. En die hadden zoiets van, ja, verdorie, ik zit hier nou wel. Maar ja, ik moet mijn werk ook verkopen. En toen zeiden ze van, nou, laten we een keer een open atelier houden. En dat hebben we gedaan. Nou, dat was fantastisch.
0: Ja.
2: We waren de tweede in heel Nederland.
0: Ja, je hebt contact met kunstenaars, hè? Je hebt contact met collega's, je inspireert elkaar, je organiseert dingen met elkaar. Je kan elkaar steunen in die zin.
2: Ja.
0: Ja.
2: En het goede ervan was, er was op zaterdag, zondag open, maar ook op maandag. Want er zijn mensen die kunnen in het weekend niet, die werken. Dus toen hadden wij dat ook. En wat denk je? Weet het, op een gegeven moment kwam er een mevrouw binnen en zo'n haar zo. En die zegt, ken je mij? Ik zeg, nou, wie bent u? Nou, ik ben Ans Naber van Calorie Naber. Heel groot, hè? Ik zeg, nou, daar heb ik wel van gehoord, want u staat ook op de rij. Ja, zegt ze, dat klopt, maar ik ben wel geïnteresseerd in jouw werk.
0: Ja.
2: Dus toen is het gaan rollen en dat was fantastisch, joh.
0: Ja, zo gaat dat, hè? Ja. In plaats dat je... Nou ja, dus dat is afwachten, Frits, wat er gaat gebeuren dan.
3: Ja,
0: nou ja,
3: dat
0: is wel duidelijk.
3: Nou ja, het is nu advocatengebeuren wordt het nu. Maar dat duurt ook weer heel lang. Dus
0: zeker.
3: Ja.
0: We gaan nog even naar muziek natuurlijk ook, hè?
2: Oké.
0: Ja, we gaan naar Sam Hunt, Take Your Time.

0: ik praat gewoon lekker door weer in de muziek. Maakt niet uit. Nogmaals, we zijn live. Take your time, Sam Hunt. Heb je een vraag aan mij dan?
1: Ja, het is jouw feestje.
0: Het is mijn feestje. Ja, je zegt, heb je een vraag aan mij? Nou, toen bleef het stil.
1: Nee, dan ga je nog door.
0: Ga ik nog door? Ja, ja, dat werd ook wel gevraagd, ja, inderdaad. Jazeker, ik wil wel proberen om de 25 jaar te halen.
2: Oh, ja, leuk.
0: Ja, want ik vind het nogmaals heel leuk om te doen. En het tv-programma is erbij gekomen. Dat is een cadeautje. Maar dat gaat niet 25 jaar. Nog duur hoor. Want dat is echt wel een andere tak van sport. Maar nee, zolang dit kan, ga ik wel door. Want ik vind het ontzettend leuk om met jullie te praten over het vak.
2: En over je staat nu ook af en toe in het KCB.
0: Ja, ook dat. Ja, die blaadje inderdaad. Ja. Ja, vanwege de interviews. Ja, ja, klopt. Ja, ja.
2: Vertel daar eens wat over.
0: Ja, oh ja, dat is een goede vraag.
1: Draai het even om.
0: Ja, draai het even om. Ja, dat is heel goed. Nee, ik ben lid inderdaad, net als jij, van het KCB. Ja, en het KCB heeft een blaadje. Die brengt een nieuwsbrief uit. Dat heet KCB Nu. En de redactie wisselde volgens mij. En er kwamen vragen, weet ik veel. Nou, toen zei ik, oh ja, dat wil ik wat doen. Ik zei, nou, mag ik dan de interviews gebruiken die ik doe in mijn radioprogramma?
2: Ja. Oh, ja.
0: En toen werden het dus 5 vragen aan, kunstenaar. Dus elke keer, nou niet elke keer, niet iedere keer is hier natuurlijk iemand van het KCB. Maar als er een KCB-lid is in het programma, dan gebruik ik het interview om ook dit interview in het programma dan om te gebruiken voor het blaadje. Ja. En dat worden dan 5 vragen aan. En nu was dat Nicole Spit.
2: Oh ja. Ja. Ja, die ken ik ook wel. Ja.
0: Ja, dus dat is ook heel leuk om te doen. Maar wat er gebeurt, voorheen heb ik dat ook wel eens gedaan. Mm-hmm. Erik Beets was hier vanochtend. Hij was vroeger hoofdredacteur van Palet, magazine. En die had hem ook wel eens gevraagd. En dat heb ik ooit eens gedaan, ook voor hem. Maar dan moest je dus dit programma helemaal afluisteren en noteren. Ja. Tegenwoordig kun je het gewoon in de AI gooien. Dat is hartstikke makkelijk. Ja. Dan wordt dat hele programma wordt getranscribeerd, heet dat dan.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus ik heb het hele programma gewoon op papier, maar dan ook met alle us en a's en versprekingen. Ja. Ook de tekst van de muziek, weet je wat dat. Alles komt voorbij. En aan de hand daarvan kan ik wel weer het interview maken.
2: Oh, leuk zeg.
0: Schrijven. Dus dat is dan wel heel makkelijk wat dat betreft. Ja.
2: Ja, een goed idee, want dat geeft ook een inkijkje bij de vraag die jij altijd stelt aan de kunstenaars hier. Dat lezen de mensen het op het KCB weer. Hartstikke grappig.
0: Ja, het is ook wel goed om te laten, want dat vroeg iemand vanochtend ook wel. Waarom dan dit programma? Ik zei, ja, maar het is ook wel heel belangrijk om kunstenaars aan het woord te laten over hun werk. Wat ze doen. Wat jij zei net, het is een vak, het is een beroep.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En vaak hebben mensen een soort idee van dat je als kunstenaar
2: leuk en daarbij kliedert en hobbyt.
0: Ja, precies. Ja, ja. Oh, je hebt 's nachts inspiratie. Hoe doe je dat dan?
2: Nee, je moet gewoon, dat is hard werken om inspiratie te krijgen.
0: Precies. Ja, ja. Ja, op de academie leren we altijd. Het is gewoon van 9 tot 5 in je atelier zitten. Ja. Het is gewoon aan het werk zijn.
2: Ja.
0: Nou,
2: en heel veel dingen maken die je in de prullenbak gooit. Precies. Totdat je tegenkomt waar het om draait.
0: Ja, ja. Dat is het. Ja.
2: En je laat maar 10% zien van wat je maakt.
0: Ook dat.
2: Ja, ja.
1: Als het goed is. Ja, ja.
0: Ik ken die laat alles zien.
2: Hey, nou, ik heb wel een filter. Ik heb wel een filter.
0: Of alles, of maar 1%.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat kan ook.
0: Dat kan ook. Ja.
1: Maar het is dit ook wat jij doet. Het is ook, net als het gesprek over die ateliers. Als jij stopt. Er is niet zomaar weer iemand die dat gaat doen. Weet je, heel veel dingen verdwijnen, maar het is niet vanzelfsprekend dat er dan weer iets terugkomt. Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Er komt geen vervanging dan voor mij. Nee, dat weet ik dat zeker. Is, dat komt niet terug.
1: Ja, en het is gewoon heel fijn als je iemand hebt die ook. Jij hebt kennis van zaken, je kent het veld, weet je wel. Dat is gewoon heel goed.
0: Dank je. Ja, maar ik vind het ook heel belangrijk, want dat merk je ook kunst en cultuur, zeker op tv of in de politiek. Het wordt steeds minder en steeds minder. Ja. Echt steeds minder. En het is ook super belangrijk. Nou ja, wat je ook merkt, is natuurlijk ook een tendens de laatste jaren dat het ook laagdrempelig moet zijn.
2: Ja.
0: En dat ook de amateur. En dat is ook allemaal prima. Maar er is een verschil tussen professional en amateur.
2: Ja.
0: En dat is het, hè?
3: Ja, zeker. Maar het is ook een heel groot verschil, je opleiding.
0: Ja.
3: Want of je op een academie zit of je zit op een, cursus.
0: Ja, zeker.
3: Wil niet zeggen dat het hetzelfde is als talent. Als je op een cursus zit, kan ook jouw talent naar voren komen. Maar dan moet je wel een andere weg gaan bewandelen.
0: Ja.
3: Want het is niet niks, zo'n academie.
0: Nee, absoluut. En wat je ook merkt, vind ik wel, bij kunstenaarsvereniging. Want in het eerste, tweede uur hadden we ook over een kunstenaarsvereniging. Mm-hmm. En wij zijn natuurlijk ook wel lid van een kunstenaarsvereniging. Dat je dat daar ook al ziet. dat mensen aangenomen worden waarvan je denkt, sorry.
2: Ja.
0: Ja. Maar dat is ook moeilijk, want je oordeelt over...
1: Het was niet voor niks vroeger een gilde. Hè?
0: Nee, nou ja, ik noem maar wat.
1: Een beschermd vak.
2: Ja.
1: Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar.
0: Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar. Ja, en sorry, en nogmaals, met alle respect voor alle amateurs... die ook hartstikke mooi en prachtig werk maken. Maar het is een andere discipline.
2: Ja, ja. Een kunstenaar gaat meer over de inhoud. Ja. Het gaat niet om een mooi plaatje, want... Ja, het gaat niet om dat je iets heel moois maakt. Het gaat er meer om dat je iets communiceert via beelden.
0: Ja.
2: Er zijn een heleboel mensen die zijn, net als ik, niet heel erg praterig. En niet heel erg auditief. Maar ik ben echt beeldend. Dus mijn manier van communiceren is via mijn beelden.
1: Ja.
2: Dus ik kan niet goed uitleggen wat ik doe. Ik laat het vaak zien. Dat is makkelijker. Want
1: anders schreef je wel een boek.
2: Ja, precies. Anders raakt iemand of het raakt iemand niet. En dat vind ik allemaal prima. Dat hoef je niet te raken. Maar sommige mensen die zien wat ik maak. En die zeggen van nou, dat vind ik echt fantastisch. Ik wil meer zien.
0: Ja.
2: En daar draait het om.
0: En dat zeg je heel goed. Het is onze manier van communiceren.
2: Ja. Ja. Ja, ik vind dit ook heel spannend, dat praten. Maar
0: dat weet ik.
2: Ja. Ja.
0: En natuurlijk merk je dat ook wel hier in het programma.
2: Ja.
0: Maar over het algemeen. Komt dat ook wel goed?
2: Ja, dat komt omdat jij ons heel goed gerust stelt.
0: Okay, gelukkig maar, ja toch?
2: Ja,
0: ja precies dat. Ja. Ja, en wat ik ook wel, wat mensen ook wel eens vroegen, je bent niet heel kritisch. Nou, dat ben ik wel. Ik ben ook wel kritisch, kan ik wel zijn. Maar ik vind het ook belangrijk in dit programma dat je goed tot je recht komt.
2: Ja,
0: dat je verhaal goed kan vertellen. En dat heeft geen zin als ik bijvoorbeeld een hele nare vraag stel of zo. Daar ben ik niet voor.
2: Nee.
0: Maar ja, goed, ja, dat is het dus. Ja,
3: het moet allemaal gewoon opbouwend zijn.
0: Ja.
3: Anders is het zinloos.
0: Ja, maar dat is met alles denk ik wel.
3: Jawel, maar gewoon in zo'n programma wat zo kort is... Nou, dan is het belangrijk dat de juiste vragen op de juiste plek komen... zodat het de ontwikkeling...
1: Je moet een optimale sfeer creëren, zeg maar, voor de
0: dat is belangrijk.
1: En dan hopen dat er iets... iets zinnigs gezegd wordt.
0: Ja, en gelukkig is dat wel eigenlijk altijd zo. Ja. In al die 20 jaar heb ik het denk ik maar 2-3 keer meegemaakt dat iemand echt dichtklapte.
1: Ja.
0: En dat was ook een live uitzending, dus dan heb je een beetje pech.
2: Ja.
0: Ja, en nou ja, goed, dat vang je dan wel op hoor.
1: Heel veel muziek.
0: Ja, heel veel door muziek. Door heel veel muziek te draaien, inderdaad. Ja. Maar ja, dat komt wel eens voor, maar niet heel vaak.
2: Ik vind het wel logisch.
0: Ja, ik ook hoor. Ja. Maar gelukkig komt het niet zo heel vaak voor. Te laat komen wel.
2: Ja, daar ben ik niet van hoor. Ik was mooi op tijd.
0: Ja, nee, maar dat gebeurt echt. En dan zit je in een live uitzending en dan is iemand er om 11 uur nog niet. En dan begint het nieuws en dan moet je starten met de begintune en dan muziek en dan is het nog niet. En dan nog maar een keer muziek en dan gaan we bellen. Want ja, wat moet je anders? En ik moet het dan naar elkaar zien te praten. Nou, dat is wel klotsende oksels hoor.
2: Ja,
0: dat is echt stress. Gebeurt gelukkig ook niet zo vaak.
3: Nee. Ik vind de uitdrukking mooi, klotsende oksels.
0: Ja, klotsende oksels. Ja, nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik kan me ook wel heel goed altijd inleven in... Als er een tv-programma is of zo, dan gaat iets mis dan. Hè? Als je live uitzendt, dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja, ja goed, ja.
1: En 20 jaar ervaring, dat doet natuurlijk ook wel wat...
2: Dat helpt ook.
0: Ja. Nou, ik ben natuurlijk wel, en dat wil ik ook even gezegd hebben... want ik heb altijd mijn technici, hè? Ja. Ik heb altijd of Willem, of André, of René, of... Hè? En al die 20 jaar wel wat mannen versleten, in die zin. Eén vrouw? Ja, dat is ook zoiets. Ja. Nee, maar zonder de techneut kan het gewoon ook niet, hè?
2: Nee.
0: Dus dat is het. Hé, lieve mensen, we moeten ook alweer wisselen. Ik zit even op de klote. Ja, we gaan echt wisselen. Ja, dank jullie wel.
2: Ja, heel graag.
0: Nou, jij bedankt.
1: En jij ook.
2: Was hartstikke gezellig.
1: Ja. En gefeliciteerd.
0: Dank je wel.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, we gaan naar Rihanna. Take a bow.

0: Ja, dat was Rihanna met Take a Bow.
1: En ook Ramona
0: dus genoeg. Ja, ja, we zijn al in de uitzending, lieve mensen. Jullie kletsen lekker door, maar dat geeft niet. Ik zit hier met Anno van der Heijden, Hans Marwijk en Annelies Hoorde. En Gerda Schimmel komt nog aanschuiven.
2: Klopt.
0: Ja. Trek de microfoon maar even bij naar je toe, als jullie willen.
2: Zoek de parkeerplekje, maar ja, het is druk met het mooie weer.
0: Nou ja, het is hartstikke druk met het mooie weer.
3: Het was wel te vinden, hoor.
0: Ja, ja, ja, goed?
3: Om de hoek.
0: Ja. Lieve mensen, we zijn in de uitzending. Kijk, daar is Gerda.
2: Nou,
0: ja, kijk, een glaasje water erbij. En Hans, ik begin gewoon even met jou.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, begin even met jou gewoon.
1: Oké.
0: We kunnen de dames even gaan installeren, et cetera.
1: Ja, meestal hadden dames voor, maar...
0: Nee, nee, nu mag jij even eerst. Hoe is het? Waar ben je mee bezig?
1: Ik ben weer begonnen met schilderen.
0: Ben je begonnen met schilderen?
1: Ja, ik heb een paar jaar niks gedaan. Ik had veel te druk in het KCB. En ik zit met voorzitter van de ballotagecommissie met ontzettend goede mensen. Mannen en vrouwen, jong en oud. Verschillende disciplines. En we krijgen meer organisatie nu in het KSMB.
0: Maar dus daarom kom je niet aan het schilderen,
1: nou,
0: toe?
1: Nou, weinig. Die hoofd is te vol.
0: Ja.
1: En ik heb Pieter Ranja vervangen voor een expositie van 11 kunstenaars in het Nieuw West Ziekenhuis in Alkmaar. Dus ik was, zeg maar, zogezegd conservator. Nou, Arno is een van de deelnemers in die expositie. En we hebben een hele goede en vruchtbare samenwerking met het NWZ.
0: Ja.
1: En het is een mooie expositie geworden. En ik heb daarnaast ook nog in de Nieuwe Vleugel een solo-expositie. Nou, ik heb nog wat dingetjes afgezegd. Ik was ook vrijwilliger bij het Vredeskerkje in Bergen de Zee. Als gastheer en facilitaire ondersteuning. Dus ik wil een beetje rust hebben. En ik probeer weer te gaan schilderen. Ik ben net groot doek heb ik opgezet.
0: Dus ja.
1: Het gaat weer lekker.
0: Nou, fijn, toch? Ja.
1: Ja.
0: We zitten hier wel, dat valt me opeens, met allemaal KCB-leden om tafel.
1: Ja.
0: En dat was grappig. In de tweede uur zat ik met boterhalleden om de tafel. Dat was ook alweer...
3: En jij bent lid van allebei.
0: Ik ben lid van allebei. Dat was ook, ik zeg, ja, niet toevallig. Ja, dat is natuurlijk wel toevallig. Maar eigenlijk bestaat toeval niet, hè? Nou ja, fijn.
1: Ja.
0: Goed. En Gerda en Annelies, want jullie moeten even een microfoon delen.
2: Ja.
0: Waar zijn jullie mee bezig?
2: Ja, wat mag je?
4: Ja, wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling in Parijs.
0: Ja.
1: Zo?
4: Ja, en we zijn weer teruggevraagd met veel enthousiasme.
2: Wat mooi.
4: Ja, dat wordt ons derde jaar gezamenlijk. En ik doe al met mijn eigen werk vanaf 2019 mee. En ja, ik verheug me erop. Ja.
2: En dat is Salon de Beaux-Arts. En dat is wel een... begrip in Frankrijk.
0: Ja, in Parijs ook sowieso, ja, natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja. Vincent van Gogh in zijn tijd deed ook mee met die exposities.
0: Ja. Ja,
1: dan...
0: dan noem je toch eens wat, hè?
2: Ja.
0: Ja. En wat voor werk gaat er heen? Wat voor werk gaan jullie daar...
4: Van ons gezamenlijk werk in perkament.
0: Ja,
2: ja, en dat werk hangt nu bij de KCB.
3: Perkament, zeg je. Kun je dat uitleggen?
4: Oh, sorry. Man.
2: Zit jij even het interview over te nemen?
3: Nee, meneer kwalijk. Dat ging zo.
4: Dat perkament hebben ze al zo vaak uitgelegd.
2: Ja, al zo vaak
4: uitgelegd. Ik kan al wel zeggen dat ik ooit van Marianne Duyf een stukje perkament gekregen heb. Omdat zij daar op schilderen en de olieverf vloeide nogal in die huid. Dus zij vonden het niet goed genoeg om te gebruiken. En zo is het perkament onze kant op gekomen. Dus Marianne, dank er nog voor.
0: Ja, bij
2: maar
0: deze.
2: Ik vind het verhaal van het hondje nog leuker, hoor.
0: En wat is dat verhaal dan?
4: Nou, het verhaal van het hondje is dat ik had een kieskeurig hondje. Die zo'n kluifje, ook geperst perkament met vulling... Oh. Die wilde hij maar niet aan beginnen. Dan deed ik het in lauw water. En dan verweekte de huid. En dan begon hij er wel aan.
0: Oh ja.
4: Dus toen ik dat stuk perkament van Marjan gekregen had... dacht ik, ik ga dat met dat perkament ook. Ik leg het gewoon in bad en ik kijk wat er gebeurt.
0: Ja.
4: En zo is het begonnen.
0: Zo is het begonnen, ja, inderdaad. Ja. Hoe lang werk je al samen?
4: Sinds 2012.
0: Ja. Ja, zo, ja.
2: Ja, en dan hebben we Ode aan het Water. Dat is een expositie in Alkmaar.
0: Ja, Kunstatelier in Alkmaar.
2: Die begint binnenkort. Daar zijn we voor uitgenodigd.
0: Ja.
2: En dan werken we samen met een groep en dat heet Art Allies. En daar hebben we in het najaar ook een expositie mee. En dat gaat over voeding in de breedste zin. Zij hebben voeding gekozen als... kapstok voor alles wat er in de wereld gebeurt. Alle ellende, weet ik wat. En dat voeren we terug op voedsel.
0: Oké, okay, mooi.
4: En wat, ja. wat hebben wij dan gemaakt? Ja, handen in perkament. Mm-hmm. En ons idee is van, er zijn heel veel mensen die staan met lege handen als je het over voedsel hebt.
0: Mooi. Ja. Mooi symbolisch ook, ja. inderdaad.
2: Ja. En dan lege handen in die zin dat sommige mensen echt geen eten hebben. Mm-hmm. En lege handen van, wat kunnen we eigenlijk doen om de wereld een beetje beter te maken?
0: Ja.
2: Dat.
0: Ja. Mooi.
2: Dat zijn we aan het uitzoeken.
0: Ja, en jij, Anno, waar ben jij mee bezig?
3: Nou ja, waar ik heel concreet mee bezig ben, dat is zorgen dat mijn apparatuur weer gaat functioneren. Want alles is stuk. Mijn fotoprinter, mijn computer is gecrashed. Mijn telefoon doet het nog maar net. En nou ja, daar ben ik nu mee bezig.
2: Maar leuk kunt zijn.
3: Ja, ja. en ik ben heel erg aan het nadenken momenteel van hoe verder. Want ja, ik werk multidisciplinair en bij perioden is het meer fotografie. Bij andere perioden is het meer schrijven. Bij andere perioden is het weer meer muziek, installaties maken. En het laatste waar ik zelf een beetje tevreden over was, dat was een installatie die wel grappig was ontstaan. Dat heette Narcistische Mannen met Macht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ontstaan vanuit een installatie.
4: Goh, wou ik zeggen, hoe kom je daar helemaal op?
3: Ja, ja. Maar goed, die mannen, dat waren politici. Ja, Trump en aanverwanten, gewoon dictators, laat ik het zo zeggen. En die was ik aan het tekenen eigenlijk voor een andere installatie die ik in de KCB ook had geëxposeerd met dode bruinvissen die ik had gevolgd. Die lag vrij lang op het strand, echt bijna 2 maanden. En ik ben onder allerlei mogelijke weersomstandigheden terug geweest om hem te fotograferen in verschillende staten van ontbinding. En die heb ik toen samen met een olijftak, die was omgewaaid, dus een zekere relatie met het milieu, en dictators en die foto's heb ik toen op de muur gehangen. En daar heb ik een hele grote huilende bruinvis omheen getekend. Ik mocht op de muur tekenen, wat ik ontzettend leuk vind. Dat doe ik het allerliefste, op de muren tekenen.
2: Dat was bij het KCB.
3: Wat? Dat was bij het KCB. Ja. Maar die portretten, toen ik daarmee bezig was met Trump en die, hoe heten al die gasten?
0: Poetin,
3: Netanyahu. Van Hamas, die gasten die intussen weer vermoord zijn. En aan het tekenen was, dacht ik ineens, verrek, ik ben precies hetzelfde aan het doen als mijn opa vroeger. Mijn opa, ik kom uit een zeer onartistieke familie, een hele burgerlijke familie, kan ik wel zeggen. Maar mijn opa die tekende in zijn vrije tijd, die was huisschilder en die tekende eindeloos allemaal portretten na van bekende mensen. Politici, acteurs, nou ja, alle bekende mensen. En toen zij naar het bejaardenhuis gingen, gaf mijn oma mij al die tekeningen. Er zijn ongeveer 3000. Die staan grote stapels op zolder. En ik wilde daar altijd eens iets mee doen. Maar toen dacht ik, laat ik eens heel goed zoeken in die periode van de Tweede Wereldoorlog, wat die daarmee gedaan heeft. Ja. En dat toen had hij inderdaad beulen, weet ik veel wat. NSB'ers had hij getekend.
0: Ik pak even terug, want we hebben niet zo heel veel tijd. Ja. Maar je bent er wel aan het uitzoeken nu wat je het liefste wil gaan doen. En dat is dus
3: nou,
0: dat tekenen geworden?
3: Niet het wat het liefst, ja, dat weet ik nog niet. Ik ben aan het kijken. Ik ben nu een installatie aan het maken die ik verder uitbouw van dat project. Mm-hmm. En dat is een soort monumentje voor Gaza, laat ik het zo zeggen. Met een grote steen, met bloed en zonnebloemen enzovoort.
0: Ja. Ja.
3: Kijken wat daaruit komt.
0: Maar is dat wel, het is natuurlijk een vraag aan jullie allemaal. Het is ook wel de tijd waar we in zitten. Hè, waar er heel veel gebeurt natuurlijk. Heel veel slechte dingen.
3: Ja.
0: De ene kunstenaar reageert daar wel op. De andere kunstenaar niet zozeer. Jullie, Gerda en Lies, hebben het natuurlijk ook wel. Hè, met die voeding straks. En jullie de geëngageerdheid zit er natuurlijk in. Hoe zit dat bij jou, Hans?
1: Ik ben nu bezig, waar ik mee begonnen ben, met een cubistische stijl van huizen. Alleen de daken geven dus elkaar beschutting en een schaduw. Geen voordeur, geen ramen, niks erin.
0: Maar het is niet.
1: Ik ben
0: niet
1: nu weer terug naar nu kleurrijker.
0: Ja, oké, okay, maar het is niet geëngageerd. Het is gebeurt.
1: Ik kijk niet meer naar het journaal.
0: Nee, oké, okay, je kijkt sowieso niet meer naar het journaal.
1: Nee, ik vind het vreselijk. Ik heb de Volkskrant opgezegd.
0: Ja.
1: Gaat veel te diep in op reportages. En ik moet veel meer muziek op me heen hebben. Dus ik zit vaak in mijn atelier muziek te luisteren.
0: Ja. Is dat wat we doen als kunstenaar eigenlijk, Gerda? Dus of we reageren op dingen of we sluiten er ons voor ons af. Maar we zijn er wel toch mee bezig.
4: Ja, ja, ik moet je zeggen, mijn eigen werk is ook niet geëngageerd.
0: Nee.
4: Dan ga ik echt voor schoonheid. En ik vind eigenlijk dat we dat nodig hebben in deze barre tijden.
0: Ja. Ja.
4: Dat
0: ja,
4: is dat wat is jij ook zegt.
0: Precies, dat is ook wat Hans aangeeft eigenlijk.
1: Ja, kleurrijk. Ik heb ook veel, ben een groot doek bezig. En ik heb dus de Franse huizen, maar dan in een mystische stijl. En daar is één rood dak in.
0: Ja.
1: Het was rouge. Seulement. En dat heb ik ook vroeger gemaakt. En denk, want er is altijd wel iets, een zon te zien, een licht, een kleur te zien. En daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja.
1: En ik wist, ik zond me af van wereldnieuws. Ah. Ik slaap er slecht van, ik zweet in bed, ik kan niet tegen.
3: Nee. Ja, ik zond me daar helemaal niet vanaf.
2: Ja. En zo bleef alles zoals het was.
0: Ja, maar zo, maar
1: ja
0: zo,
1: dat is ook zo.
0: Maar iedereen reageert op zijn eigen manier op. Hè,
1: ja, ik ben kwetsbaar.
0: Dat is ook wel prima natuurlijk. Ja.
3: Nou, het is inderdaad de manier om daar schoonheid tegenover te stellen. Maar ik vind dat ik als kunstenaar echt daar iets mee moet. En hoe dan ook. Ook als ik met schoonheid bezig ben om dingen uit te drukken van deze tijd. En die letterlijke dingen, dat doe ik veel meer in de fotografie. De tijdgeest vastleggen. Maar ik heb ook al puur esthetische dingen gemaakt. Maar dan hebben ze abstracte schilderijen, een abstracte periode gehad. Maar dan nog zet ik in een soort energie of in de titels. Heeft er bijna altijd een link met wat er in de wereld gebeurt.
0: Oh ja, maar we moeten ook nog even naar muziek. We praten zo meteen verder hoor. Ik denk dat het ook voor iedereen persoonlijk is. Hè? Hoe hij of zij dat invult in zijn werk. We gaan naar... over schoonheid gesproken. Kiss from a Rose van Seal.

0: Dat was Kiss from a Rose van Seal. Natuurlijk draaien we ook muziek in het 20-jarig jubileum van Kunst Compleet. En we praten ondertussen gewoon door, hè, in de muziek. Dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Want we hebben het natuurlijk over wat er in de wereld gebeurt. Hè, of je geëngageerd kunstenaar bent, of je schoonheid wil laten zien. Maar in hoeverre heb je verantwoordelijkheid als kunstenaar in dat opzicht, Annelies?
1: Dat vind ik wel degelijk.
0: Annelies.
2: Ja, ik denk ook dat je daar verantwoordelijkheid in hebt. Maar dat dat voor ieder persoon verschillend is. En dat ieder het op zijn eigen manier oplost. En ja, de een bekijkt het vanuit een positieve vibe. En de ander is heel activistisch. En ik persoonlijk heb meer de neiging om te kijken naar... ik verzamel afvalmaterialen. Ik doe daar wat mee. En mijn idee daarachter is van... maar hoe kunnen we het anders doen? In plaats van dit is niet goed, dat is niet goed. Van hoe kunnen we met elkaar een andere vorm vinden om het beter te maken?
0: Ja, en jij, Anno?
1: Ik wil het niet activistisch noemen wat ik doe. Meer het uitdrukken van deze tijd. Maar wat ik net zei, ik zit in een soort tussenfase. Mijn apparatuur moet het weer doen. Maar ik ben op dit moment ook geneigd om bijna wat ik heel vroeger al deed... om kinderverhalen te gaan maken met illustraties. Waarin ik ook dingen wel laat zien van de wereld... maar waarin ik dan meer de schoonheid laat zien. Hoewel ik ook vind in werken wat geëngageerd is... dat je daar absoluut ook schoonheid in moet.
0: Zeker.
1: Compositie moet goed zijn en al dat soort dingen. De kleuren moet goed in elkaar zitten, anders dan... Dus heeft dat niet zo'n zin.
0: Ja, en jij, Gerda? In welke zin voel je je verantwoordelijk?
3: Ik voel me verantwoordelijk als kunstenaar voor wat er op mijn pad komt. Zoals nu werk ik dan met streekdrachtstoffen. Omdat die streekdrachten helemaal verdwijnen. En... neem me niet kwalijk, ik zit te ver.
0: Ja.
3: De streekdrachten verdwijnen helemaal. En ik wil ze eren door op mijn manier met die stoffen om te gaan. En nu kom ik erachter dat die stoffen heel moeilijk verkrijgbaar zijn. Dat was nooit zo. Maar dat is dus het laatste jaar dat ik me er echt in verdiep. Is er een hele verandering in gekomen. Dus moet ik echt moeite doen om... ik werk nu met stoffen uit Marken. Prachtige stof, vind ik zelf. En ik mag blij zijn als er zo'n baaltje weer binnenkomt. Het is echt... maar ik wil graag laten zien hoe rijk dat was.
0: Ja, dus die traditie is ook in die zin een beetje aan het verdwijnen. Omdat je de stoffen niet meer kan krijgen.
3: Ja, en ieder maakte zijn eigen kostuum.
0: Ja.
3: En dat is ook helemaal kwijt. En we hebben het er net over. Denk van, we hebben het over slavernij. Ja, als je kijkt naar de kledingindustrie... denk van, waarom gaan we niet zelf weer een beetje meer kijken... wat je zelf eraan kan doen? Best leuk, toch? Tenminste, ik vind het heel leuk.
1: Ja, ik vind het afschuwelijk. Alles wat met een draad te maken heeft, daar word ik helemaal doodnerveus van.
3: De vorm van kleding is wikkelkleding.
0: Ja.
3: Dus ja, daar kom je heel eind mee, hoor.
0: Ja. En hoe verder?
4: Als je nu kijkt naar een bekend merk, kleding... het had op meet in Portugal. En dat is peperduur. Herenbroekjes en shorts en zo. Dan denk ik, ja, maar je hebt nooit gekeken waar dat gemaakt wordt. Het had een labeltje op meet in Portugal... Maar daar heb ik dus echt maling aan. Want dat wordt gewoon uitbesteed wordt het in het Verre Oosten.
0: Gaat naar Afrika of naar India?
4: En in Turkije.
5: Ja.
4: Nou, weet je, je kan dat niet controleren. Je hebt daar ook geen vat op. Nee. En het is aan het licht gekomen. Dat is zo'n schip dwarslag in het Suezkanaal. Met alles stagneerde. En als je ziet dat de vee moet worden, ritueel worden geslacht in de Arabische landen. Komt allemaal uit Oekraïne vandaan en uit de Balkanstaten. En die worden levend worden die schepen gedaan. En niet de helft komt dus levend aan daar zo. En zo fysiek is de wereld.
0: Ja, maar
4: ik probeer daar een bijdrage aan te leveren. Door dus nu wat kleurrijker te gaan schilderen.
0: Dat was de vraag. Ja.
4: Maar ik weet niet of het helpt. Of het mensen raakt, ik weet het niet.
0: Nee, dat weet je niet.
4: Ik weet het echt niet.
0: Dat weet je dat weet je nooit, toch?
4: Maar ik doe het ook voor mezelf.
0: Ja, ja.
4: En ik ben nu wel zo vrij 78 jaar geleden dat ik de perspectief loslaat. En de regels van de opleiding laat je ook allemaal los. Dus,
0: En hoe is dat verder nu met het KCB bijvoorbeeld? Want het is nu toch wel. We zijn allemaal lid van het KCB.
4: Ja.
0: Hè? Wat is dat? Wat brengt dat jou, het KCB?
4: Nou, ik heb 11 films gemaakt. En ik had ook hulp van Theo Oldhuis als adviseur. Ik heb een verhaal in boeken geschreven. En je kan roeren in de pot met kennis van de kunstenaars.
0: Ja, die lid zijn.
4: En
0: ja.
4: Dat is heel erg lekker. Ik heb met Marcus van Horen samengewerkt en met Theo en ja, wie niet. En dat, ik heb nou een muzikus uit Engeland die mijn filmmuziek gecomponeerd heeft en begeleid. Dus ja, die zijn ook andere organisaties zitten, maar ook het KCB. We hebben een jubileum gehad vier jaar geleden. En toen hebben we alle leden hebben een kans gehad. Hebben dat helemaal georganiseerd. Maar ook literaire avond. We hebben een muziekavond, we hebben een filmavond gehad. Dus we hebben heel veel disciplines in huis.
0: Ja.
4: En daar moet je echt gebruik van maken.
0: Wat brengt het KCB jou, Anno?
1: Nou, ik vind het heel erg leuk om geregeld mee te kunnen doen met exposities. En ook om af en toe wat collega's tegen te komen. Ja. Dat eigenlijk.
0: Te praten over het vak eigenlijk. Ja,
1: dan vind ik dat meestal heel weinig gebeurt op een inhoudelijke manier. Je komt elkaar toch vaak alleen heel oppervlakkig tegen.
4: En dat vind ik
0: ja. De speedtijd, ja, die we.
1: Ja, dat was ik, maar dat vond ik ook niet zo veel opbrengen.
0: Ja, maar het is ook wel de contacten met de collega's. Maar je inspireert elkaar. Ja?
4: Weet ik niet.
0: Hoe gaat
1: weet
0: dat?
1: Ik ook niet.
0: Nee, niet zo heel erg.
3: Daar is een vereniging voor om je met elkaar een beetje op te tillen.
0: Ja.
3: Zo voelt het voor mij.
0: Maar zou het beter kunnen dan bij het KCB?
1: Ja, om te beginnen zorgen dat er veel meer jonge mensen komen en ook aan bod komen. En veel meer mensen die ook installaties maken. Heel veel jonge mensen werken multidisciplinair. Terwijl bij de KCB nog steeds, toen ik lid werd, moest ik mij als fotograaf inschrijven. Terwijl ik multidisciplinair werkte, snap je? Want het werd zo in vakjes gedeeld. En dat voel ik nog steeds een beetje. Dat vind ik.
0: Maar hoe moeilijk is het om jonge kunstenaars lid te laten worden van een kunstenaarsvereniging?
1: Moeilijk.
0: Dat kan bijna niet. Want die gaan naar Amsterdam, naar Den Haag, naar wat dan ook.
1: Nou ja, maar het heeft ook mee te maken, denk ik, dat het soms toch een beetje ouderwets overkomt. In plaats van wat ik zie van tentoonstellingen van jonge mensen. Die zijn zo aan het experimenteren.
4: En, de 19 mensen die wilden lid worden van KCB was de kwalitatie van maart. En de oudste was dan 79, mijn leeftijd bijna.
0: Ja.
4: Maar heel veel. Ja, maar heel veel mensen van 25, 30 jaar.
1: Ja, dat vind ik goed om te horen.
0: Lieve mensen, we moeten afsluiten.
4: Mag ik nog één ding zeggen? Feliciteren en danken voor wat je al die jaren hebt gedaan.
0: Dank je wel.
1: En ik vind dat je dat echt heel goed doet. Ook zo'n groepsgesprek.
0: Dank je wel. Dank je wel.
4: Ga zo door.
0: Dat gaan we zeker doen, ja. We zijn aan het einde van het programma gekomen. We horen de eindtune en we zitten live. Dus we moeten echt naar het nieuws ook zo meteen. Heel hartelijk dank. Natuurlijk ook André bedankt. Mike bedankt ook voor de regie. En voor de techniek. Ik noem nog even alle gasten natuurlijk. Hè. Yvonne, El, Sebastiaan, Helen, Peter, René, Sonja, Frits, Annemiek, Gerda, Annelies, Arno, Hans. Nou, wie had ik in het eerste uur? Even kijken. Nou, gaan we het doen. Mijn blaadje. Ellen Zwanenburg, de Vij, Albe Boekema, Marjan, Marja, Suzanne, Erik. Nou, kortom, 20 gasten en meer. Heel hartelijk dank. Dank jullie allemaal. En dan ga ik echt afsluiten. Ik vond het een feest. En nogmaals bedankt. En tot de volgende keer. Graag 25 jaar. En dan zeg ik altijd, maak er wat van. Ook in de kunst.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal, oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog één file in onze regio. De N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
5: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
6: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
8: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
7: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel.

0: En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
1: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over een, of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
0: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog één file in onze regio. De N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. 2 kilometer bij Haarlem met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Castricum gebruikt definitief geen staalslakken meer in de openbare ruimte. De gemeente deed dat in de praktijk al niet meer, maar heeft dit nu ook formeel vastgelegd. Niet alle staalslakken worden niet automatisch verwijderd. Per locatie wordt bekeken of maatregelen nodig zijn. Plekken waar direct contact mogelijk is, zoals speelplaatsen en terreinen van kinderdagverblijven, krijgen voorrang. Castricum is in actie gekomen na speurwerk van bezorgde inwoners. De politie heeft maandagmiddag in Bergen met meerdere eenheden en een politiehelikopter gezocht naar de dader van een straatroof op de Eeuwigelaan. Het gaat volgens de eerste informatie om een man van rond de 40 jaar met opvallend grote zwarte wenkbrauwen. Hij zou zijn gevlucht op een zwarte zipscooter die veel lawaai maakt. De politie heeft na de zoekactie nog niemand kunnen aanhouden. In meerdere gemeenten spreken raadsleden hun zorg uit over de kwaliteit van het drinkwater. Vorige week presenteerde Greenpeace een onderzoek waaruit bleek dat drinkwater te veel PFAS bevat. In Alkmaar, Bergen, Castricum en Dijk en Waard willen raadsleden weten wat de lokale overheid doet om de drinkwaterkwaliteit te verbeteren. Daarvoor is overleg nodig met PWN en hogere overheden. Een fietser is zondagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de westelijke randweg in Broek op Lange Dijk. Het ongeluk gebeurde op de rotonde bij de Papenhoorn tegenover de chipsfabriek. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het ziekenhuis. Er was geen drank of drugs in het spel. Op deze rotonde in de westelijke randweg gaat het wel vaker mis. Een fietstunnel moet aanrijdingen gaan voorkomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit...

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar volop hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
3: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren.
2: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
4: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
2: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
4: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
3: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachte van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
5: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
3: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijfvan5.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De Info en Hitkick. Best wakker.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.

Bij Youth Ark mag je komen zoals je bent. Of je nu veel weet van geloof en nieuwsgierig naar bent, of gewoon een fijne plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten, jij bent welkom. Elke avond staat er een ander thema centraal, passend bij wat jou bezighoudt. Denk aan vriendschap, keuzes maken en jouw identiteit. We vinden het belangrijk om jongeren echt te zien. Er is ruimte voor vragen, gesprek en natuurlijk gezelligheid. Je bent welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken. Stuur ons een berichtje via youth-ark.darkknh.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio.